Tom James met zijn Track Down Baby. Fantastische rockabilly. Hij was die funstige jaren van rockabilly. Gaan we eerst richting de Rhythm and Blues. Indianapolis in de 50s. Waar we eerst hier een rariteit. Of de Palace Label. Indianapolis in de 50s. Max James met zijn Driving Wheel.

fantastic rockabilly music. High noon, a strange things will happen. Oké, we gaan richting West Coast, Californische West Coast rockabilly. Als je nooit 57. Dan we het hier. Glenn met gitarist Gary Lambert. In januari 1957 had Glenn enige songs ingespeeld in de private homemade recording studio van Gary Lambert in La Verne, Californië. Vijf songs worden damals ingespeeld. Daarbij ook dat legendaire Hold Me Baby. Weiter Don't You Love Me. En ook een classic, rockabilly classic van Mac Curtis erbij. Glenn hebben we jetzt hier met If I Had Me A Woman.

Californische West Coast Rockabilly. Wow, dat is uit 1957 van Glenn Glenn. Met gitarist Gary Lambert. Eingespeeld in de homemade recording studio van Gary Lambert. 1957. Wijter Gates, Brenda Lee en Rock the Bop.

Joshua, Little Miss Dynamite, Bradley met Rockin' the Bop. Deze medel waar de malzineren Golden Blooded zijn, jaren, in die funziger jaren, niet ouder wie 12, 13, 14 jaren oud. Ze waren de maals op Decca Records. Weather Gates met Hillbilly Music, aus die funziger jaren, of Columbia Records, en dat je nooit zegse funzig. Hou je het hier Lee Emerson met So Little Time. Swing around, bopping around.

Getting Older Every Day, Joshua Lee Emerson, met So Little Time. Oké, Ryder Gage met Scandinavische rockabilly uit de Lonesome Drifters Rock'n'Roll Club. Spelen we jetzt hier Karen en Tina Lee Carroll met The Hepcat Trio met Crazy Little Baby. Keep on rolling down the line.

0: Gone back home, Karen and Stina Lee Carroll with the Hep Cat Trio and Crazy Little Baby. Een rockabilly original van Shirley Gunter. Een relatief zeldzame rariteit damals in die funziger. Weiter geht's met Rhythm and Blues, New York City, met Ruth Brown. We gaan richting de audio-video studio New York City, 1953. Ruth Brown en Wild Wild Young Man.
1: What? Young men like to have

Charlie Rich war das. Er kwam oorspronkelijk uit de jazzscene, wurde in spätere jaren natuurlijk wel beroemd in de countrymuziek, maar er is in 1957 angefangen met rock and roll in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Oké, we blijven een klein beetje hangen en er al op de 50s boogie-woogie scene. Dennis Volkamer is hier met zijn Dennis Boogie.

Lulu wijst exact wie is Kate. Dat is waar, Van der Welles met Lulu Knows, Texanische rock'n'roll. Aus die fancy jaren, Ryder Gates met Rockabilly van de Gamblers met I'm in Heaven.